bakje met verboden liedjes. Ja, omdat het natuurlijk over de wolf gaat. Hè? Daar willen we niemand aan herinneren in de regio. Nee, geintje natuurlijk. Duran Duran op DNO. You're the Hungry Like the Wolf. Een echte classic. En nu Sheila en de Black Devotion. Dit is

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Voor de tweede dag op rij raakte een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. Een drugslab onder woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag leidde gisteren tot de evacuatie van circa 150 bewoners. Eén verdachte werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het pand lag ongeveer 1000 liter aan gevaarlijke stoffen. Specialisten zijn uren bezig geweest om het laboratorium veilig te ontmantelen. De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Let's do it.
1: Wij zijn

Afgelopen mei alweer 3 jaar geleden dat ze is overleden in haar huis in Zwitserland. Afgelopen jaren leidde ze daar een vrij teruggetrokken bestaan. Een van de mooiste stemmen misschien wel. Iconische stemmen uit de popmuziek. What's Love Got To Do With It? Je hoorde Tina Turner op DNO. Hey, goedemorgen, het is 9 uur geweest. Tot aan 12 uur ben ik bij je met de allerbeste muziek uit de afgelopen 60 jaar. Suggesties, ze zijn welkom op mijn Instagram, @WernerSteenbergen. @WernerSteenbergen. Stuur even een DM'tje, druk even op volgen. Nou, dan is de kans ook groot dat ik even op volgen terugdruk natuurlijk. Hè. Zo ben ik dan ook weer. Hoe ziet je weekend eruit? Heb je leuke plannen? Of is het nog helemaal open? Nou, wat je ook gaat doen, zo meteen wat inspiratie voor je. Vanuit Tony Mulder. Elke werkdag om 15:15 vertelt hij in de streekagenda wat er in de regio te doen is. Mocht je zelf iets hebben waarvan jij denkt, hé, Werner, roep dat even. Ik wil meer mensen naar mijn evenement. Of dat nou een braderie is, een open dag van je kunstgalerie of wat dan ook. Laat het me even weten, dan neem ik het mee. Daarvoor kun je even mailen naar redactie@dnomedia.nl. redactie@dnomedia.nl. Dan is de kans ook groot dat het door de redactie wordt opgepikt en het ook uitgebreid te lezen is op wijzendno.nl. Wijzendno.nl. Vandaag wat koeler. Ik merkte het vanmorgen toen ik de honden uitliet. Het was wat winderig en niet meer echt korte broeken weer zo vroeg. De temperatuur loopt nog op naar 20 graden. Dat is op zich prima, hè? Dus misschien wel een mooie dag om echt eens even wat in de tuin te doen in plaats van erbij te staan zweten. Dat is in ieder geval mijn plan voor later vandaag. 20 graden dus, morgen hetzelfde. Zelfs kans op een heel minimaal buitje. Dan loopt de temperatuur daarna langzamerhand weer op. 22 tot 24 graden. En heel erg op de lange termijn staat er zelfs wat regen in de weerkaarten. Maar nou, dat mag nog niet echt een hele serieuze naam hebben. Dat is je weerupdate. Weet je in ieder geval wat je daar vandaag mee kunt verwachten. Dan je muziekupdate. Wat ga ik voor je draaien op DNO? Nou, zometeen een echte disco-achtige knaller. Ja, zou ik wel kunnen zeggen. Jimmy Bullhorn ga ik namelijk voor je draaien met Dance Across the Floor. Ik heb ook een rockklassieketje voor je klaarstaan van Jet. En dit is Bebe Rexha samen met David Guetta. Nieuwe muziek, Sad Girls. Sad Girls.

Nagenoeg het hele land heeft vakantie. En als jij bent achtergebleven om rondom Housen of op Balkonia de vakantie door te brengen, nou dan is er natuurlijk DNO die de beste muziek heeft. Kun je trouwens in het buitenland ook gewoon aanzetten via wijzendno.nl. Wereldwijd te ontvangen met de ultieme soundtrack van deze dag. Zometeen door Bluff. De streek

0: dit is DNO.
1: De Hoofdstraatkerk in Hoogeveen zal deze zomer weer de deuren openen tijdens de Pullendagen. Gasten worden warm onthaald via de Rode Loper en ze kunnen genieten van muziek en verschillende kleine exposities. Deze zomer is het de laatste keer dat de Hoofdstraatkerk deze open kerkdagen houdt, want niet lang hierna verlaat de gemeente de kerk en wordt het gebouw getransformeerd tot de nieuwe bibliotheek van Hoogeveen. Het programma bestaat uit muziek en daarnaast kunnen gasten informatie inwinnen over Open Doors en de Alpha-cursus. Op 18 juli wordt de 26e Midzomeravondmarathon in Diever gehouden. Dit sportevenement wordt georganiseerd door Stichting Sportpromotie Diever. Het parcours loopt grotendeels door bosgebied en bestaat uit verharde en semi-verharde fietspaden en kleine wegen. De route bestaat uit rondes van 10,7 kilometer. Deelnemers kunnen 1 tot 4 ronden lopen. De tijdsregistratie vindt plaats door middel van een chip aan het startnummer. Er zijn kosten aan verbonden. Meer informatie www.sportpromotiediever.nl.

Het is eigenlijk altijd een goed idee om deze te draaien, maar op zaterdag nog net even iets meer. En waarom dan, Werner? Nou, dat heb je net gehoord vanwege de titel. Bluff hoorde je op D&O met Morgan Wallen onderweg naar 10 Sharp. Meer Nederpop, dit is You.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Marokkaanse autoriteiten hebben Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren. Dat meldde Spaanse media. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Voor de tweede dag op rij raakt een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. De vier resterende vier katapultshows worden geannuleerd. En een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Midnight Oil op DNO. En Beds Are Burning. Nou, over Burning gesproken. Het was wel het verhaal in Meppel deze week. Waar de butchery in vlammen is opgegaan. De eigenaar van de butchery die heeft ook gereageerd op de brand van begin deze week. In een video. En daarin is ook te zien hoe de winkel er van binnen aan toe is. Ja, dan zegt de afgelopen maandag is onze familie trots in rook opgegaan. Letterlijk, de hele winkel is aan puin. Aldus Bertjan Lantinga. Ik wil alle hulpverleners, brandweermensen en politie heel erg bedanken voor hun hulp. En diep respect voor wat deze mensen voor ons hebben betekend. Hij staat ook stil over de schade in de winkel. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Voor de brokstukken aan de achterzijde zegt Lantinga dat de webshop van de slagerij nog altijd in de lucht is. Dat is op een andere locatie, net als de productie daarvan. De butchery levert door heel Nederland en België. Dus snel gaat de boel herbouwd worden. Maar je kunt dus gewoon vlees blijven bestellen via de webshop. En dat is dan misschien een schrale troost dat er in ieder geval inkomsten blijven binnenkomen. Het schijnt dat er zo'n 5000 kilo aan vlees verloren is gegaan. Ja. Wat daar precies gebeurd is, dat wordt nog uitgezocht natuurlijk. Dit soort berichten en ook veel meer andere zaken lees je op wijzendno.nl. Wijzendno.nl. Deze is dan weer geschreven door de redactie van RTV Meppel. Ja, wellicht heb je het ergens in de wandelgangen al horen zoomen, maar er komt een samenwerking aan tussen TV Meppel, of RTV Meppel moet ik zeggen, Radio Hogeveen en DNO. Dat gaat ergens in de komende jaren helemaal definitief worden. Maar in de tussentijd houden we je via de website wijzendno.nl al op de hoogte van alles wat er in de regio speelt. Dus dat is positief. Dat is goed om de boel in de gaten te houden. Het laatste nieuws, maar ook heel veel evenementen die in de

0: I'm Not So Tough, Ilse de Lange op DNO met zometeen de Rolling Stones. Sowieso leuk om weer wat van de rollende stenen te draaien. Niet kapot te krijgen. Ik zag Mick Jagger van de week nog op tv. Och, wat had hij het zwaar tijdens de wedstrijd Engeland-Argentinië. Toen de Engelsen er uiteindelijk afgingen. Het was triest voor de Engelsen. Ik had het ze zo gegund. Maar het zijn toch de Argentijnen die het tegen de Spanjaarden mogen gaan doen. Morgenavond in de finale van het WK-voetbal. Zometeen dus de Rolling Stones. Maar eerst de streekagenda. Hier is Tony Mulder.
1: Dit is DNO. De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet Versterking Lokale Publieke Omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Forum voor Democratie in Staphorst zou het liefst zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt. Deze zomer neemt Stichting Openluchtspel Ruinen je mee naar een verhaal vol humor, herkenbare familieperikelen, verrassende wendingen en natuurlijk een flinke dosis gezelligheid. Wat gebeurt er als familiebanden op scherp worden gezet? Dat ontdek je deze zomer in openluchttheater De Baten in Ruinen. Kaarten zijn online te verkrijgen en fysieke kaarten zijn te koop via Kapsalon Jantine Ruinen en Kapsalon Manon Ruinen. Voorstelling op 16, 21, 23, 24 en 25 juli.

In Excess, Never Tear Us Apart op DNO. Zometeen na 12 uur. De Oranje Top 30, de hitlijst met alle Hollandse hits die er op dit moment toe doen in de enige juiste volgorde. En de grote vraag is natuurlijk, staat Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten nog steeds op nummer 1? Nou, dat hoor je tussen 12 en 2. Wat mij betreft een fijn weekend en tot volgende week zaterdag hier op DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Een veiligheidsmedewerker van de Deutsche Bahn is in levensgevaar. De 26-jarige kwam in actie vanwege een agressieve reiziger. Tijdens een worsteling ging door nog onduidelijke oorzaak een treindeur open, waarna de medewerker naar buiten viel. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De waarschijnlijk dronken reiziger is aangehouden. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. En brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Gransin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door hulpdiensten en omwonenden. En tot zover het nieuws. Bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op verschillende plaatsen rijden de langzaam in ons land. Bij elkaar opgeteld is er toch 150 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A1 Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer en een kwartier oponthoud. Door de grenscontroles, ook grenscontroles op de A7 Groningen-Duitse grens. 10 minuten vertraging vanaf Oudeschans. Groter is de vertraging door controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Velperbroek 14 kilometer met een half uur tijdsverlies. Ook de andere kant op rijdt het langzaam over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. De kop van 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de vierdaagse feesten die trekken natuurlijk veel bezoekers. En dat is te merken op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Dus Elst en Nijmegen 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Isoleren BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstadelva is grotendeels onder controle. Een 26-jarige veiligheidsmedewerker van Deutsche Bahn is in levensgevaar. Hij viel tijdens een worsteling met een agressieve reiziger uit de trein. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. En brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is al afgebrand. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.